Serigne Touba neena waccona mag yeen waxna ngeen deug ma def ngeen gis ma bind bayyi.